is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

in een bar. Zien ik ons lachen, slapen, eten. En hoe de liefde stilaan in sluit, zo gaat de tijd naar eenmaal. We kunnen geen van beiden terug, we begrijpen elkaar.

winding dich in die Versie. Hoeveelig gevoel heb je gegeven? Voor iets meer kwetsbaar en fragiel, zo gaat je in strijd naar iemand.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM.

Mijn tijd. Ik wil ooit nog wel eens zingen voor de kinderen van mijn kinderen. Ook voor hen wil ik er zijn.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: In San Diego in de VS zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een moskee. Het gaat om een veiligheidsagent en 2 bezoekers. 2 gewapende mannen drongen de moskee binnen en begonnen in het rond te schieten. Uiteindelijk konden ze vluchten. De politie vond hun lichamen even later terug in een auto in de buurt. Het gaat om mannen van 17 en 18 jaar. Ze pleegden zelfmoord. Het is nog niet duidelijk waarom de 2 de moskee aanvielen. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. Als je het zelf ook moeilijk hebt, kan je altijd terecht bij de zelfmoordlijn op 1813 of op de website. De VS stelt een nieuwe aanval op Iran uit die vandaag gepland stond. Dat schrijft Amerikaans president Trump op zijn sociale media. Onder meer Saudi-Arabië en Qatar zouden om dat uitstel gevraagd hebben, omdat de vredesgesprekken met Iran nog altijd bezig zijn. Trump benadrukt wel dat de VS klaarstaat om aan te vallen als er geen akkoord komt. Vanaf september verdwijnen miljoenen aan slapend geld in de staatskas. Het gaat om geld dat al minstens 5 jaar op een rekening staat waar niemand iets mee doet en waarbij de bank ook geen contact meer had met de eigenaar. Nu staat de verjaringstermijn op dat geld nog op 30 jaar, maar het wordt een pak korter, nog maar 5 jaar. Highland-journalist Sven Ponsaert legt uit waarom.
2: 30 jaar op geld moeten wachten is erg lang, ook voor de overheid. En dat zeker in budgetair erg nijpende tijden. Om het gigantische gat in de begroting te helpen dichten, wil de regering De Wever nu versneld een groot deel van de ruim 825 miljoen aan slapende euro's in de schatkist krijgen.
1: Via het overheidsportaal MyMinFin kan je checken of je zelf recht hebt op slapend geld. De dag begint nog droog, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanuit het westen en gaat het regenen, maximaal rond 17 graden. Morgen nog kans op buien en 17 graden opnieuw.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mike.

Eind van de jaren 90 kwam deze hit van Desiree met Live. Een goeiemorgen aan de andere kant van de radio. Welkom, dit is Melinda FM. Tot 8 uur samen zitten we met de Vroege Vogels.

De hits en enkele hits hoor je dus hier bij Melinda FM, zoals deze nog van Anita Ward en Ring My Bell. Straks gaan we kijken nemen wat er allemaal te doen staat voor vandaag. Maar we gaan nog eerst eens werk doorlaten van Phil Collins

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

Like a Virgin met Madonna. Ik denk wel dat dat moet haar eerste grote hit geweest zijn. Vandaag is er een workshop rug- en nekklachten. Hoe je dat kan voorkomen gaat door in Ferm Leeken. En dat vanaf 20 uur. En in de ontmoetingscentrum ten Berkele heb je straks om 12 uur de dorpsrestaurant van Pervisie.

0: FM weerbericht.
1: Aan de kust gaan we vandaag zwaar bewolkte dag krijgen tot betrokken met de regen. In de namiddag kan het zelfs overgaan naar buien. Temperaturen 16 graden. Morgen start dan zwaar bewolkt met buien en later op de dag verbreden de opklaringen en blijft het overwegend droog. Morgen dan 17 graden. En donderdag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af bij een goede 18 graden.

En donderdag aanstaande kan je eigenlijk meedoen aan hoe gezond is het verkeer in jouw straat. Deelnemen, dat is eigenlijk heel eenvoudig hoor. Zet om 17 uur een stoel voor je deur, neem je telformulier en tel gedurende een moment alle voorbijrijdende fietsen, auto's en andere voertuigen. Vul daarnaast ook nog eens de stratosfeervragenlijst in en geef zo je mening over de leefbaarheid in je straat. Meer informatie en inschrijven kan je nog doen via straatvinken.be.

0: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364. Of bezoek de website veramme.com.

En de derde editie van Het brengt vier dagen lang topsport en zomerse sfeer samen op het sportstrand in de Louis Logierlaan in Middelkerken. Topruiters en paarden nemen dan deel aan springwedstrijden gecombineerd met extra beleving zoals een strandbar, barbecue, ponyritjes en een infomarkt met ruitersproducten. Vrijdag aanstaande van 10 tot 24 uur en zaterdag ook van 10 tot 24. Dan heb je zondag 24 en maandag 25 mei ook telkens van 10 tot 24. 20 uur.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Het aantal burn-outs explodeert. Van de bijna 580.000 langdurig zieken in ons land kampt meer dan een kwart met een depressie of burn-out. Dat aantal steeg de voorbije 5 jaar zelfs met 70%, blijkt uit een analyse van de cijfers van het RISIF in HLN. En daar zijn ook al maar meer werknemers jonger dan 40 bij, merkt journaliste Fleur Mees.
2: Dat komt omdat ze vaker worstelen met hun mentale gezondheid, maar tegelijkertijd wordt er op de werkvloer ook meer van hen verwacht. Omdat er in veel sectoren een personeelstekort is, moeten ze er meteen invliegen en stijgt de werkdruk. Dat zie je ook bij de ziektes waar de langdurig zieken mee kampen. Psychische aandoeningen staan met stip op 1. Voor bijna 40% van de langdurig zieken is dat de reden dat ze thuis zitten.
1: Het aantal jonge werknemers stijgt ook een pak sneller dan het gemiddelde. Nieuwe wending in de advocatenmoord in Sint-Lievenshoutum. De zoon van de vermoorde Claudia van der Stichelen heeft de dader, een man van 73, herkend tijdens de reconstructie en hij eist een confrontatie. Die kan later dan dienen tijdens een eventueel proces. Maar de verdachte weigert, zegt misdaadjournalist Bjorn Makelberg.
3: Een datum voor die confrontatie lag zelfs al vast, maar hij zegt heel duidelijk nee, daar wil ik niet aan meewerken. Zijn advocaat zegt daarover dat hij de meerwaarde daarvan niet inziet. Volgens hem kan de zoon van het slachtoffer op het proces evengoed duidelijk maken dat hij verdachte tijdstijds heeft herkend. Hij zegt ja, ik snap niet in waarom we tijd moeten rekken met dat onderzoek.
1: Van der Stichelen werd eind oktober 2023 doodgeschoten bij haar thuis. Het DNA van de verdachte zou gevonden zijn onder haar vingernagels. Het Israëlische leger heeft zeker 3 Belgen opgepakt die aan boord waren van de hulpvloot naar Gaza. Dat meldt de organisatie. In totaal waren zo'n 50 boten onderweg met humanitaire hulp en zo'n 500 activisten aan boord. Israël onderschepte een 40-tal boten. In San Diego in de VS zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een moskee. Het gaat om een veiligheidsagent en 2 bezoekers. 2 gewapende mannen drongen de moskee binnen en begonnen in het rond te schieten. Uiteindelijk konden ze vluchten. De politie vond hun lichamen even later terug in een auto in de buurt. Het gaat om mannen van 17 en 18 jaar. Ze pleegden zelfmoord. Het is nog niet duidelijk waarom de 2 de moskee aanvielen. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. Als je het zelf ook moeilijk hebt, kan je altijd terecht bij de zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via de website. En afgelopen nacht is een asteroïde nipt langs onze aarde gevlogen. Het ging om een rotsblok van zo'n 35 meter breed die op zo'n 90.000 kilometer afstand passeerde. Dat is in de wetenschap echt vlakbij. Zo staat de maan bijvoorbeeld 4 keer verder van ons af. Er was wel nooit gevaar dat die asteroïde op de aarde zou botsen. De dag begint nog droog, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanuit het westen en gaat het regenen. Maxima rond 17 graden. Morgen nog kans op buien en 17 graden. Vanaf donderdag wordt het geleidelijk zonniger en warmer. Vrijdag en in het weekend tot 26 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Nog tot

Samen met Britney Spears en Oops, I Did It Again. Welkom en dit dan bij Melinda FM. Vanaf vrijdag aanstaande tot en met zondag aanstaande vinden de gekende visserijfeesten plaats. 3 dagen lang staat de handelskaai in Nieuwpoort in het teken van lekkernijen uit de Noordzee. Je kan er heerlijke hapjes proeven met Noordzeevis en garnalen op de smoefelmarkt. Genieten van live muziek en de belevingen van de unieke sfeer rond de Nieuwpoortse vismijn. We gaan straks nog eens een kijkje nemen, want je kan ook nog het reuzengrote piratenboot gaan ontdekken waar kinderen op kunnen klauteren en klimmen.

Mariah Carey en Honey. We gaan toch ook eens het programma doorgeven van de visserijfeest. Dus we beginnen dus vrijdag aanstaande. En vanaf 17 tot 22 uur vrijdag is er de vissmoefelmarkt met lokale visgerechten door de lokale vishandelaars en kermis. Om 19:45, vrijdag de officiële opening, en vanaf 20 uur tot 21:30 de Cover Store Experience. Dat is een pop- en rockband.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
3: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Uit van de jaren 70, deze hit nog van Racy en Lay Your Love on Me. Axel Rit hebben we ook mee, Rob de Nijs ook en deze nog van Boogie Beats.

0: Melinda FM weerbericht.
1: Aan de kust starten we vandaag onze dag zwaar bewolkt of betrokken met regen. En in de namiddag kan die wel overgaan naar bui. Temperaturen rond 16 graden. Dan hebben we morgen. Dan gaan we onze dag zwaar bewolkt starten met buien. En later op de dag kunnen de opklaringen gaan verbreden en blijft het overwegend droog met een goede 17 graden. Donderdag tenslotte wisselen wolken en zon elkaar af en een goede 18 graden.

Bier is bitter en bier is best. Roep de Nijs. Het programma dan van de visserijfeesten voor zaterdag. Je hebt live optredens van Lullaby, Embrace, Klik, Nostalgiek en Song Racketeers. En dit allemaal op het plein. De rondleidingen zijn er van Pittig Bruintje tot Grijze Garnaal van 9:30 tot 10:30. En heb je dan nog een rondleiding met Vismijn, dus met een gids erbij. En dit vanaf 14:00. Er is ook een bezoek aan reddingsboot 2, de Watson. En dit vanaf 17:00.

Axel Gerten, je t'entends. Verder heb je ook nog zaterdag aanstaande dus een aperitief cruise op de rederij Sea Star. Je kan er samen gaan ontdekken met een ervaren IJslandvisser de haven van Nieuwpoort en genieten onderweg van een hapje uit de Noordzee en een glaasje wijn vanaf 11 tot 12 uur. De locatie is dus de rederij Sea Star. De prijs bedraagt 28 euro voor volwassenen en 18 euro voor een kind tot 11 jaar.

0: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op!
3: Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

The Night You Murdered Love met ABC. We waren beland aan zaterdag, dus ik kan zaterdag ook nog meegaan aan boord van een gigantische piratenboot, waar twee activiteiten elkaar gaan afwisselen, afgestemd op verschillende leeftijden. Je hebt een kapitein Borgnefesse, dat is de kinderen meeneemt naar een piratenwereld voor leeftijd geschikt van 7 tot 12 jaar. En er is maximum een 15 kinderen per sessie. Er is dus ook geen reservatie nodig. En dan heb je nog de piratenverhalen met Suzy Lo. Dat is een spannende en fantasierijke piratenverhalen voor de allerkleinsten. En dit dan met 4 tot 7 jaar. Ook 15 kinderen per sessie en geen reservatie nodig. En daar beginnen ze dan vanaf 10 uur.

Sonmieu en Morning. Morgen vanaf 6 uur ben ik er terug met een nieuwe aflevering van de Vroege Vogels. En dan gaan we eens kijken welke workshops je hebt tijdens de visserijfeesten. Graag tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Cipiers gaan binnenkort anoniemer door het leven. Zo mogen gevangenen alleen nog hun voornaam kennen en krijgen de cipiers een code van 5 cijfers opgespeld. Dat heeft justitieminister Verlinde beslist, schrijft het Nieuwsblad. Het zijn maatregelen om de cipiers te beschermen. Want doordat criminelen hun volledige naam kennen, werden sommigen de voorbije maanden ook buiten de gevangenis geïntimideerd en bedreigd. Verlinde wil de maatregel uitbreiden naar politiemensen en magistraten. Het aantal burn-outs explodeert. Van de bijna 580.000 langdurig zieken in ons land kampt meer dan een kwart met een depressie of burn-out. Dat aantal steeg de voorbije 5 jaar zelfs met 70%. Blijkt uit een analyse van de cijfers van het RISIF in HLN. En daar zijn ook al maar meer werknemers jonger dan 40 bij, merkt journaliste Fleur Mees.
2: Dat komt omdat ze vaker worstelen met hun mentale gezondheid, maar tegelijkertijd wordt er op de werkvloer ook meer van hen verwacht. Omdat er in veel sectoren een personeelstekort is, moeten ze er meteen invliegen en stijgt de werkdruk. Dat zie je ook bij de ziektes waar de langdurig zieken mee kampen. Psychische aandoeningen staan met stip op 1. Voor bijna 40% van de langdurig zieken is dat de reden dat ze thuis zitten.
1: Het aantal jonge werknemers stijgt ook een pak sneller dan het gemiddelde. Een nieuwe wending in de advocatenmoord in Sint-Lievenshoutum. De zoon van de vermoorde Claudia van der Stichelen heeft de dader, een man van 73, herkend tijdens de reconstructie en hij eist een confrontatie. Die kan later dienen tijdens een eventueel proces. Maar de verdachte weigert, zegt misdaadjournalist Bjorn Makelberg.
3: Een datum voor die confrontatie lag zelfs al vast, maar hij zegt heel duidelijk nee, daar wil ik niet aan meewerken. Zijn advocaat zegt daarover dat hij de meerwaarde daarvan niet inziet. Volgens hem kan de zoon van het slachtoffer op het proces evengoed duidelijk maken dat hij verdachte tijdstijds heeft herkend. Hij zegt ja, ik snap niet in waarom we tijd moeten rekken met dat onderzoek.
1: Van der Stichelen werd eind oktober 2023 doodgeschoten bij haar thuis. Het DNA van de verdachte zou gevonden zijn onder haar vingernagels. In San Diego in de VS zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een moskee. Het gaat om een veiligheidsagent en 2 bezoekers. 2 gewapende mannen drongen de moskee binnen en begonnen in het rond te schieten. Uiteindelijk konden ze vluchten. Het gaat om mannen van 17 en 18. Je hoort de politie.
4: This is every community's worst nightmare. We have 3 confirmed adults that are deceased. All of the kids are safe. Both suspects in this case are deceased.
1: De politie vond hun lichamen in een auto even verderop. Het is nog niet duidelijk waarom de 2e moskee aanvielen. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. Neymar speelt deze zomer zijn 4e WK voetbal met Brazilië. Hij zit in de selectie van bondscoach Ancelotti. Neymar is 34 en was twijfelachtig, omdat hij een groot deel van het seizoen miste door een knieblessure. Ook Igor Thiago, ex-Club Brugge, zit in de Braziliaanse WK-selectie. De bewolking neemt toe vanuit het westen en het gaat regenen, soms stevig, maxima rond 15 graden. Morgen nog buien bij 18 graden. Donderdag zon en wolken, blijft droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 18, Robbie.

UB40, ze komen uit Birmingham in het Verenigd Koninkrijk. En ze hadden een hit in 1993 met Can't Help Falling in Love, een Elvis cover. Maar het is ook een van hun warmste vroege love songs. Dat gezegd zijnde, we zijn klaar voor een nieuwe muziekdoos de komende 2 uur.

Bordeaux is een heel mooie stad. Ik ben er zelf ooit een keertje geweest. Maar ook de wijn is fantastisch goed natuurlijk. Kleymans en Van Heel, dat duo dat regelmatig in de hitlijsten komt. Dit is Lou Bega en

0: everywhere.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
3: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

Zondag 7 juni vinden de Plovifeesten plaats op het August Ploviplein te Bredene. Het plein wordt omgetoverd tot een gezellige festivalweide. Voor kinderen is er doorlopend animatie met de pretcamionet en bezoekers kunnen genieten van een hapje en een drankje aan de foodtruck en candybar. Het evenement loopt van 14 tot 18.30 uur en richt zich op een aangename namiddag voor alle leeftijden.

0: schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

Meteor en kon dichterbij. Meteowart.be bezorgde ons het weerbericht voor vandaag. Wel, vandaag dinsdag is er veel bewolking met mogelijk nog wat lichte neerslag. In de loop van de dag zou het droger en zonniger worden en de maxima kunnen oplopen tot 16 à 17 graden vandaag. Dat is helemaal niet slecht.

0: Ella Langley en Loving Life Again. Goed, ze zijn klaar geloof ik voor het regionaal nieuws om 9 uur. Daar gaan we naar luisteren. En ook naar Johnny Cash en Nothing Covered Love.
1: 6 foot 6, he stood on the ground.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Vanaf komende donderdag geldt een oppompverbod in het Blankaardbekken rond Diksmuiden en in het Rivierbeekbekken bij Oostkamp. Boeren die mogen geen water meer oppompen uit onbevaarbare waterlopen omdat de waterpeilen te laag staan. De situatie wordt wekelijks opgevolgd. In Torhout is een fietser om het leven gekomen na een aanrijding met een trein. De slagbomen die waren gesloten en de lichten die stonden op rood, zegt Infrabel. Het treinverkeer tussen Brugge en Lichtervelde lag gisteren een tijd stil, maar is dus later opnieuw opgestart. Sinds de invoering van de fietszone in de Brugse binnenstad zijn 38 overtredingen vastgesteld, vooral in de Smedenstraat. Burgemeester De Vouw die zegt dat controles niet evident zijn, terwijl gemeenteraadsvoorzitter Lambrecht meer sensibilisering vraagt. Bijna 200 Oostendenaars die hebben meegedacht over de toekomst van de wijk Oosteroever. Ze gaven ideeën om de wijk levendiger te maken en beter te verbinden met de vuurtorenwijk. Tegelijk vragen inwoners zich af of hun input ook echt zal meetellen. Wie wil meevaren op de Brugse rijen, zal binnenkort ook online tickets kunnen kopen. Nu kan dat enkel aan de loketten van de 5 rederijen, waar op drukke momenten lange wachtrijen ontstaan. In Beernem beginnen de werken om het gevaarlijke kruispunt aan het station veiliger te maken. Er komen afgescheiden fietspaden, oversteekplaatsen en verkeerslichten die fietsers en auto's gescheiden houden.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag blijft het wisselvallig met geregeld felle buien en een stevige zuidwestenwind. De temperatuur die schommelt rond 15 graden. Vanavond en vannacht blijft het wisselend tot zwaar bewolkt en er kan nog een enkele bui vallen en het koelt af naar zo'n 10 graden. Morgen woensdag wordt opnieuw een regenachtige dag met een maxima rond 15 graden. Vanaf donderdag volgt een duidelijke weersverbetering. Het wordt dan droger en veel warmer met donderdag 21 graden en vrijdag en zaterdag 24 graden of zelfs meer.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Nog tot 10 uur.

Paul Young met een van zijn grote hits uit 1984. Je hoorde Love of the Common People. Wees welkom in het laatste uur van de Muziekdoos.

Christophe met de Nederlandse vertaling van Ein Stern en een ster. En nu naar 1972 met niemand meer.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf. Ontdek

0: Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.

Tina Turner en de Steamy Windows. Ja, wat gaan we vandaag een keer eten? Wel, deze middag braadworst met koude aardappelsalade. Dat gaat lekker zijn.

En dan hebben we uiteraard nog de spreuk. Soms houden we gevoelens voor onszelf, omdat we weten dat anderen ons niet zullen begrijpen.

bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.

Een absolute klassieker, deze van Kiss, and I was made for loving you. Monsieur Macron, er is concurrentie op komst voor het presidentschap in Frankrijk. Ja, en van niemand minder dan Gérard Lenormand.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Sommige liedjesteksten zijn geschreven in een fantasiewereld en andere zijn dan weer autobiografisch. Bleek dat Dusty wel echt verliefd was op een Son of the Preacher Man. Kan gebeuren, hè? Goedemorgen, welkom op de werkvloer. Ook hier hoor je verhalen over ondernemers en handelszaken uit West-Vlaanderen dan wel, waarvan je denkt van, dat is toch wel een behoorlijk risico. Wel, ze komen eraan vanaf nu tot 12.

Mr. Pleasant, ja, dat zal Michael dan geweest zijn, zeker. Hè? Een koppel uit Oostende heeft het risico genomen om een gezelschapsspelcafé te openen. Mag ik daar straks in de koffiecorner even over doorpraten? Want ondernemers, ja, dat zijn mensen die elke dag een risico nemen, andere mensen willen helpen, willen werk geven, inkomens voorzien. En dan moet dat niet altijd een koffiebar of een ijssalon zijn. De verhalen over ondernemers en handelszaken uit West-Vlaanderen. Je hoort ze hier bij Melinda FM.

In Vlaanderen aan de week van de korte keten begonnen. Alle focus deze week op de lokale boeren en op de streekproducten. Want in heel Vlaanderen kan je deze week van alles gaan proeven en gaan ontdekken. Ga maar eens digitaal kijken op www.weekvandekorteketen.be. En 56 jaar geleden was er voor de allereerste keer het Pinkpop Festival in Geleen in Nederland. En dat is altijd bij Pinksteren een topaffiche, hè? Maar dit jaar is dat van 19 tot 21 juni.

0: Droom jij van een stralende gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

zitten aan zijn piano met zijn klaksknop. Het was een aardig manneke, hè? Die in Gilbert O'Sullivan. Ja, je hoort hem nog even met Matrimony. Het zijn de classics op de werkvloer dinsdag voormiddag bij Melinda FM. Rebecca migreerde van Louisiana in Amerika naar Oostende. En daar heeft ze nu haar eigen American Pub geopend, vlakbij de Visser Sky. Het verhaal op de werkvloer, dat krijgt u zometeen na Thomas.

En dat is wat mijn mama altijd zei. Als je weggaat, wees voorzichtig, jongen. En graag tot straks. Ja, Rebecca heeft ook heel veel tegenslagen gekend in haar leven. Ze woonde tot voor kort in Louisiana, in de Verenigde Staten, in Amerika. En zij migreerde naar ons land en ze kwam in Oostende terecht. Daar heeft ze nu een American Pub geopend. Jasper's Pub heet die. Het moet een kroeg zijn en worden waar iedereen zichzelf kan zijn. Met Belgische en Amerikaanse dranken in een sociale, rustige sfeer. Rebecca is altijd blijven doorzetten. En met de steun ook van de hele gemeenschap en van haar buren is ze nu zo ver gekomen dat ze haar eigen kroeg heeft in Oostende. Een kroeg waar zij en alle mensen hun zorgen kunnen delen en zich welkom thuis voelen. De Jaspers Pub in de Cirkelstraat in de buurt van de Visserskaai van Oostende. Rebecca, good luck. Heel veel

We got a love thing. Ja, dat dacht ik ook, want Melinda FM staat aan in West-Vlaanderen, in de wagen, thuis en op de werkvloer. C.C. Peniston, zijn aangename herinneringen uit de 90s. En zo hoor je maar weer, hè. Elk moment de muziek die je kent bij Melinda FM. Overmorgen donderdag, dan zijn we 21 mei en dan gaan we straatvinken. Ja, wie van jullie gaat meedoen? Ah, hoe meer bewoners er meedoen in de straat, hoe duidelijker het beeld wordt dat je in een gezellige straat in Vlaanderen woont. Straatvinkje, volgende donderdag. It's a wonderful thing. Ja, dat denk ik dan ook wel. Kid Creole and the Coconuts, we gaan naar de zomer van 1982. Een hele goede morgen.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Stromae bij Melinda FM. Overmorgen, donderdag, 21 mei zijn we dan. Dan gaan we straatvinken. En dat is heel eenvoudig, dat is heel simpel. Om 5 uur in de namiddag neem je een stoel, die zet je aan je voordeur. Je neemt een telformulier en je telt gedurende een aantal minuten de voorbijrijdende fietsen, auto's, e-steps en andere voertuigen. Ja, hoe meer bewoners er meedoen, hoe duidelijker het wordt dat jij in een aangename straat woont, in een hele toffe buurt. Alle informatie daarover staat online www.straatvinken.be. Dus volgende donderdag om 5 uur in de namiddag een stoel aan de voordeur zetten en gewoon meetellen. En het gaat een hele aangename donderdagnamiddag worden. Er hangt een grijs wolkje, maar het gaat absoluut niet regenen.

Zekerheid zullen we dadelijk de weerkaarten nog eens op tafel leggen. Jeroen gaat ons dat vertellen zometeen om 11 uur in het nieuws uit West-Vlaanderen. Eruption and I Can Stand the Rain. Donderdag een wolkje aan de lucht, maar het blijft wel droog en het wordt 19 graden.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Bijna 200 Oostendenaars die hebben meegedacht over de toekomst van de wijk Oosteroever. Ze gaven ideeën om de wijk levendiger te maken en beter te verbinden met de vuurtorenwijk. Tegelijk vragen inwoners zich af of hun input ook echt zal meetellen. In Torhout is een fietser om het leven gekomen na een aanrijding met een trein. De slagbomen die waren gesloten en de lichten die stonden op rood, zegt Infrabel. Het treinverkeer tussen Brugge en Lichtervelde lag gisteren een tijd stil, maar is dus later opnieuw opgestart. Wie wil meevaren op de Brugse rijen, zal binnenkort ook online tickets kunnen kopen. Nu kan dat enkel aan de loketten van de 5 rederijen, waar op drukke momenten lange wachtrijen ontstaan. In Spieren-Helkijn is in de Doornikseweg een auto tegen een boom gereden. De brandweer die moest 2 inzittenden bevrijden en ze zijn naar het AZ Groeningen in Kortrijk gebracht. Vanaf komende donderdag geldt een oppompverbod in het Blankaardbekken rond Diksmuiden en in het Rivierbeekbekken bij Oostkamp. Boeren die mogen geen water meer oppompen uit onbevaarbare waterlopen omdat de waterpeilen te laag staan. De situatie wordt wekelijks opgevolgd. In Beernem beginnen de werken om het gevaarlijke kruispunt aan het station veiliger te maken. Er komen afgescheiden fietspaden, oversteekplaatsen en verkeerslichten die fietsers en auto's gescheiden houden.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag blijft het wisselvallig met geregeld felle buien en een stevige zuidwestenwind. De temperatuur die schommelt rond 15 graden. Vanavond en vannacht blijft het wisselend tot zwaar bewolkt en er kan nog een enkele bui vallen en het koelt af naar zo'n 10 graden. Morgen woensdag wordt opnieuw een regenachtige dag met een maxima rond 15 graden. Vanaf donderdag volgt een duidelijke weersverbetering. Het wordt dan droger en veel warmer met donderdag 21 graden en vrijdag en zaterdag 24 graden of zelfs meer.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Nog tot 12 uur, Dirk Smeets.

Aangename muziek op dinsdag voormiddag op de radio. Dit is Melinda FM met Viola Wills. Aangename herinneringen aan de jaren 80 zijn dat. Maar je hoort de classics op de werkvloer en de verhalen over ondernemers en handelszaken. Jeroen, dankjewel voor het nieuws van 11 uur.

Amazing momenten op dinsdagvoormiddag. Melinda FM staat aan in West-Vlaanderen. In de wagen onderweg. Of misschien thuis. Of misschien toch op de werkvloer. Fijn dat je erbij bent tussen 10 en 12. We like to party. Ja, de Venga Boys. Het lijkt me iets voor op het einde van deze week. Want dan is er weer Amazing Vrijdag. En we kijken toch uit naar een schitterend mooi Pinksterweekend. We hadden het gisteren op de werkvloer over Michael en Deborah. Die hebben onlangs in het hartje van Oostende een spelletje café geopend. Ze willen mensen samenbrengen bij de gezelschapsspellen die er zijn. En in hun café zijn er nogal wel wat hoor. Gisteren was het uitzonderlijk open en nu ook weer sinds 11 uur tot 9 uur vanavond. En dat in de buurt van de Visserskaai. Het Songfestival is weer achter de rug. We blikken zometeen naar 1984 met de Harry's. Maar eerst even naar Nederland met dit bijzonder mooi liedje van Mart Hoogkamer en Miss Montreal. Dit is Houden van Haten.

koffiepauze op dinsdag voormiddag met Gene Thomas. Zometeen Earth and Fire, The Harry's, Diggaloo, Diggalay en Miley Cyrus. En over Michaël en Deborah. Ja, die hebben onlangs dus een spelletjescafé geopend in Oostende. Ze willen de mensen daar samenbrengen met een gezelschapsspel. En in hun café zijn er nogal wel wat. Wel, dat sociale en toegankelijke karakter van dat bordspel, dat staat uiteraard centraal in het café. En dat maakt het ook allemaal laagdrempelig. Het spelletjescafé in Oostende is een groot succes. En per uitzondering was het gisteren open, maar vandaag ook weer tot 9 uur vanavond voor spelletjes, voor koffie, plezier. En af en toe een amazing liedje op de radio, zoals dit uit het Eurovisie Songfestival van 1984.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes?

Ik ben het daar helemaal mee eens. Love is a wonderful thing. Michael Bolton bij Melinda FM. Zo is het 11:30 voorbij, dus einde van de koffiepauze. Alles is weer opgeruimd in de koffiecorner. Iedereen dus weer aan de mailbox en naar The Invisible Man.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Nog deze classic voor de lunchradio begint op dinsdagmiddag. Maar eerst nog het middagnieuws uiteraard. Lady Writer was dat. Ja, het middagnieuws, we kijken er naar uit. Want ze beloven ons toch een heel mooi Pinksterweekend met temperaturen tot 25 graden. We leggen de weerkaarten zo meteen dus nog eens eerst op tafel. En je weet, volgend weekend dan staat onze live studio op het Marktplein in Middelkerken. Want dan is het weer slussen, kermissen. En dan gaan we zaterdag en zondag van daaruit live uitzenden. Dus kom maar naar ons kijken. Ja, als je wil op bezoek komen, Ron. Korte broek en t-shirt aan, hè? Het wordt warm. En het weekend nadien, dan is het weer Oostende voor Anker van 28 tot 31 mei. Waar verleden en toekomst van de zee...

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Zangeres en tv-figuur Margriet Hermans is ongeneeslijk ziek. Ze heeft een zeldzame agressieve kanker. Dat laat ze zelf weten op sociale media. Hermans stopt meteen met optreden. Alles wat nog gepland stond, wordt geschrapt. Dokters kijken nu hoe ze zo kwalitatief mogelijk verder kan leven. Margriet Hermans is 72. Het voorbije jaar is een record aantal kinderen en jongeren het slachtoffer geworden van seksuele uitbuiting online. Child Focus noteerde er bijna 840. Dat is een verdubbeling in 3 jaar tijd. Vooral AI speelt daarin een rol, zegt Nel Brotaars van Child Focus.
2: We merken bijvoorbeeld als het gaat over sextortion dat het echt makkelijk is om je voor te doen als iemand anders. Hetzelfde geldt voor grooming. Het is echt belangrijk dat we als wetgever te zorgen dat je niet zo makkelijk kinderen kan gaan contacteren, dat je niet zo makkelijk naaktbeelden van anderen kan gaan verspreiden.
1: De slachtoffers zijn gemiddeld 13 of 14 jaar, vooral meisjes. Ben je zelf slachtoffer of heb je vragen? Dan kan je Child Focus bellen via 116-3x0. Tanken wordt morgen weer duurder. De maximumprijs voor benzine 95 stijgt boven de 2 euro per liter. Dat is voor het eerst in bijna 4 jaar. Er komt bijna 4,5 cent bij. De maximumprijs komt zo op ruim 2 euro en 1 cent. Ook diesel wordt morgen duurder. Plus ruim 7,5 cent per liter, tot maximaal 2,19 euro. De olieprijzen stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten. Amper 4% van de Vlamingen heeft een noodpakket in huis, terwijl nogthans bijna 60% het nuttig vindt. Bij overstromingen, noodweer of stroompannes bijvoorbeeld. Dat blijkt uit een rondvraag van het Rode Kruis. Vincent Verbeke.
3: Wat wel naar boven komt, is dat mensen bijvoorbeeld zeggen het is niet altijd makkelijk om in de omgeving over te communiceren. Het komt dan snel als paniekzaaier over. En wat we ook wel voelen, is de kostprijs. Een noodpakket is niet goedkoop. Maar wat dan bijvoorbeeld ook opvalt, is dat maar 20% van de Vlamingen water in huis heeft. En dat is natuurlijk iets dat niet per se duur moet zijn. Dus het is toch ook wel die weigerachtigheid.
1: 13% van de Vlamingen die nog geen noodpakket hebben, legden wel al enkele spullen bij elkaar, zoals een EHBO-kit, flessenwater en iets dat licht geeft. Politie en parquet onderzoeken de zware ontploffing van afgelopen nacht in Sint-Jans-Molenbeek in Brussel. Er vielen geen gewonden, maar 2 huizen raakten wel zwaar beschadigd en in de buurt vlogen verschillende ramen stuk. Ook ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en waarom. Trainer Pep Guardiola wil stoppen bij Manchester City na 10 seizoenen. Dat heeft hij volgens Britse media laten weten aan de directie van de club. Die reageert voorlopig niet. Guardiola is 55 en heeft bij Man City nog een contract tot de zomer van volgend jaar. Hij pakte er onder meer 6 titels, 3 FA Cups en 1 keer de Champions League. Vanmiddag en vanavond meer wolken vanuit het westen met regen en pittige buien bij 15 graden. Ook morgen nog buien en 18 graden. Donderdag zon en wolken. Het blijft droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2. Ronde Wit.
4: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: Al dus nog Pitbull, net na het nieuws van 12 uur en net na Dirk Smeets met The Classics at Work. De half Amerikaanse, half Cubaanse rapper die meerdere talen rapt. In de zomer van 2009 breekt hij internationaal definitief door met deze zomerhit hier. I Know You Want Me.
1: Melinda FM. Elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club De Wit met Ron De Wit.
0: Hopelijk willen jullie mij allemaal tot 2 uur, want ik heb heel veel goede platen bij mij. Onder meer deze nieuwe Lizzo, Don't Make Me Love You heet het.

Heel wat jaren later is gebleken dat we hier te maken hebben met een echte dance classic uit de 90s, deze Nightcrawlers. Dat was Push the Feeling On hier tijdens Club de Wit. Elke werkdag integraal te beluisteren bij Melinda FM. Op de middag tussen 12 en 2, nu met Dave A. Stewart en Annie Lennox, oftewel de Eurythmics. When Tomorrow Comes verschijnt in 1986 als eerste single uit de LP Revenge. En we gaan er vandaag anno 2026 nog eens lekker naar luisteren.

0: gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Tot driemaal toe een dikke hit in de Vlaamse hitparade. Eén keer in deze versie van Niels de Stadsbader. Eén keer in de versie van Willy Sommers. En één keer in de originele versie van natuurlijk Philippe Robrecht. En nu 10cc. Het verhaal van Dreadlock Holiday is gebaseerd op een spannende gebeurtenis van Moody Blues zanger Justin Hayward en 10cc's zanger Eric Stewart in de straten van Barbados.
1: Club De Wit, hier hoor je de beste klassiekers.

0: zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 19 mei vandaag, we starten onze historische nieuwsfeiten in 1990. Voetbalclub FC Luik wint voor de eerste keer in de clubgeschiedenis de Belgische voetbalbeker door Germinal Ekeren in de finale met 2-1 te verslaan. 1993. Het aantal politieke moorden, verdwijningen en martelingen in Guatemala neemt volgens Amnesty International toe. Ondanks tegenovergestelde beweringen van de regering van president Jorge Serrano Elias. 1995. De regering van Zaïre vaardigt nieuwe instructies uit waardoor quarantainemaatregelen beperkt blijven tot ziekenhuizen, plaatsen waar mensen aan het ebola-virus zijn overleden of waar een vermoeden van besmetting bestaat. Terug 1995, de vier verdachten die sinds februari vanwege het Augusta-schandaal in de Luikse gevangenis Lantin zaten, worden vrijgelaten. De Kamer van Inbeschuldigingstelling acht hun aanhouding niet langer noodzakelijk voor het onderzoek. 1995, deel 3. Tot ongenoegen van het Witte Huis heeft de Amerikaanse Senaat met een grote meerderheid besloten het onderzoek naar de Whitewater-zaak te heropenen. 2018, in Groot-Brittannië treedt prins Harry in het huwelijk met de Amerikaanse actrice Meghan Markle. En tot zover de historische nieuwsfeiten.

0: Geplukt deze plaat hier uit de top 30 van zaterdag jongstleden. Thomas Gray was dat en de geruchten, oftewel in het schoon Engels, rumors.
1: Melinda 12-2. Dit is Club De Wit.
0: En deze kerel hier die je nog kan beluisteren tot aan de airplay van deze week, hoef ik je nauwelijks nog voor te stellen, nietwaar? Wereldberoemd, mega populair nog steeds na al die jaren en met de plaat Days We Left Behind heeft hij een nieuwe single, deze Paul McCartney. Dit hier is een oude uit de jaren 80. My Brave Face heet het.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Jammer, echt jammer dat het geen hit wordt in onze hitparade. Zou het nogthans verdienen, deze plaat hier? Vragen was dat van Wim Soutar. 19 mei vandaag. Het is vandaag de sterfdag van Andy Rourke. De Britse muzikant bij Dave Smith overleed in 2023, werd 59 jaar.
1: Vandaag, dag op dag, overleed deze muziekartiest.

Parle-moi Media was dat ook. Zometeen ga ik tegen jullie praten en dat in deel 2 van Club de Wit op deze dinsdag. Maar dat is voor na het nieuws van 1 uur. Tot aan dat nieuws. Onder meer nog Coldplay op de radio. Na deze hier van Johnny Hates Jazz en Shattered Dreams. Tot zometeen allemaal.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Zangeres en tv-figuur Margriet Hermans is ongeneeslijk ziek. Ze heeft een zeldzame, agressieve kanker. Dat laat ze zelf weten op sociale media. Maag-darm-leverarts Karen Geboes legt uit waar ze aan leidt.
2: Een neuroendocrine carcinoom met de agressieve vorm groeit heel snel. Je voelt geen vage symptomen. Je bent plots heel moe, plots veel aan het vermageren. Zo. Je bent plots gewoon heel ziek, omdat dat komt uit het niets. Je loopt niet al lang rond met klachten.
1: Herman stopt meteen met optreden. Ze is 72. Het voorbije jaar is een record aantal kinderen en jongeren het slachtoffer geworden van seksuele uitbuiting online. Child Focus noteerde er bijna 840. Dat is een verdubbeling in 3 jaar tijd. Vooral AI speelt daarin een rol, zegt Nel Broodaerts van Child Focus.
3: We merken bijvoorbeeld als het gaat over sextortion dat het echt makkelijk is om je voor te doen als iemand anders. Hetzelfde geldt voor grooming. Het is echt belangrijk dat we als wetgever te zorgen dat je niet zo makkelijk kinderen kan gaan contacteren, dat je niet zo makkelijk naaktbeelden van anderen kan gaan verspreiden.
1: De slachtoffers zijn gemiddeld 13 of 14 jaar, vooral meisjes. Ben je zelf slachtoffer of heb je vragen? Dan kan je Child Focus bellen via 116 3x0. In de regio Haagt in Vlaams-Brabant zitten duizenden gezinnen al een tijdje zonder internet. Ook mobiel bellen gaat hier en daar moeilijk. Dat komt door een probleem bij Telenet. Bij de uitrol van het glasvezelnetwerk viel alles uit en ook de reservelijn werkt niet. Daardoor is er ook hinder in het Imelda ziekenhuis in Bonheide. Dat moet vandaag een 20-tal operaties uitstellen. Telenet probeert het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Amper 4% van de Vlamingen heeft een noodpakket in huis, terwijl nogthans bijna 60% het nuttig vindt, bij overstromingen, noodweer of stroompannes bijvoorbeeld. Dat blijkt uit een rondvraag van het Rode Kruis. Vincent Verbeke.
4: Wat wel naar boven komt, is dat mensen bijvoorbeeld zeggen, het is niet altijd makkelijk om in een omgeving over te communiceren. Het komt dan snel als paniekzaaier over. En wat we ook wel voelen, is de kostprijs. Een noodpakket is niet goedkoop. Maar wat dan bijvoorbeeld ook opvalt, is dat maar 20% van de Vlamingen water in huis heeft. En dat is natuurlijk iets dat niet per se duur moet zijn. Dus het is toch ook wel die weigerachtigheid.
1: 13% van de Vlamingen die nog geen noodpakket hebben, legden wel al enkele spullen bij elkaar, zoals een EHBO-kit, flessenwater en iets dat licht geeft. In Andalusië, in Zuid-Spanje, zijn vorige nacht 2 doden gevallen bij een schietpartij. 4 andere mensen raakten zwaar gewond, onder wie een baby van 7 maanden en een meisje van 2. De schutter is een man van rond de 25. Hij gaf zich enkele uren later zelf aan bij de politie. De slachtoffers zouden zijn ouders zijn. Wat een bezielde is nog niet duidelijk. Een Engelsman, Michael Beale, is de nieuwe hoofdtrainer van Zulte Waregem. Hij volgt Sven van den Broek op, die begin maart ontslagen werd. Beale werkte eerder onder meer voor Queen's Park Rangers, Rangers uit Glasgow en Sunderland. Hij tekende in Waregem een contract voor 2 seizoenen. Vanmiddag en vanavond meer wolken vanuit het westen met regen en pittige buien bij 15 graden. Ook morgen nog buien en 18 graden. Donderdag zon en wolken. Het blijft droog bij 23 graden. En vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Nog tot 2 uur, Ronde Wit.

0: Een plaats die enkel en alleen jij en ik kennen. Daar komt het zo'n beetje op neer bij deze plaat hier van Keen. Somewhere Only We Know was dat, net na het nieuws van 1 uur.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: Welkom in deel 2 op deze dinsdagmiddag nu met Gordo en René Sonneveld. Hier is Loco Loco nog eens.

De Spice Girls scoren vanaf deze wannabe eind de jaren 90 hit na hit en breken met name in hun thuisland Engeland alle records. In het nieuwe millennium hebben de dames allemaal solo-albums uitgebracht, maar echt succesvol werden deze albums niet. Enkel Mel C wist enkele grote hits te scoren. De Spice Girls dus hier tijdens Club de Wit. En de eerste grote hit dus van deze dames, je hoorde Wannabe.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Wim Soetaar en vragen nu Fleetwood Mac met Sarah. Wie is die Sarah? Het zou kunnen dat het Stevie's vriendin is die tijdens de periode dat ze samenleeft met Mick Fleetwood bij hen thuis inwoont. Om het nog ingewikkelder te maken, deze Sarah trouwt later zelf met Mick. En wanneer Stevie zich in 1986 laat opnemen in een afkikcentrum, doet ze dat wel degelijk onder de naam Sarah.
1: Club de Wit, Radio Classic.

0: Ook alweer van 2 jaar geleden deze plaat hier. Lola Young was dat en Messi op deze 19 mei.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: En Sam Smith, de Britse singer-songwriter, wordt er 34. Yes, de Amerikaanse zangeres van The Only Way Is Up, wordt er 63. En Phil Rudd, de Australische drummer bij AC/DC, 72. Joey Ramone overleed in 2001. Deze Amerikaanse zanger van de Ramones zou 75 geworden zijn. En Dusty Hill overleed in 2021 op zijn beurt. Deze Amerikaanse basgitarist en zanger bij ZZ Top zou 77 geworden zijn. Pete Townshend, de Britse gitarist en zanger destijds bij The Who, wordt er 81. En de laatste bekende jarige uit de muziekwereld is de Amerikaanse actrice en ook zangeres Grace Jones. Die wordt er 78.

0: Vandaag dus 78 jaar, deze Grace Jones op Jamaica geboren destijds. Deze discozangeres, actrice en ook nog model. Haar bijnaam was de Queen of Gay Discos. In de jaren 80 heeft ze maar liefst 4 top 10 hits te pakken. Onder meer met de platen I've Seen That Face Before, Nipple to the Bottle, La Vie en Rose en het door ons gedraaide Slave to the Rhythm. Grace Jones was ook te zien in enkele hele goede films, waaronder A View to a Kill, de James Bond film uit 1985 en de film met Eddie Murphy, Boomerang.
1: Je dag is zoveel leuker. Dit is Club de Wit.
0: En nu nog een actrice met een hele goede stem. Nathalie Imbruglia is dit hier. En Thorn.

0: gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

Toen Madonna 6 jaar oud was, overleed haar moeder. Haar vader blijft achter met 6 kinderen en heeft het als technieker in de autofabriek van Chrysler niet echt breed. Op 14-jarige leeftijd maakt Madonna haar vader gek met al haar gedans doorheen het ouderlijke huis. Hij besluit, ondanks dat er geen geld is, het kind op dansles en op zangles te sturen. En de rest is muzikale geschiedenis natuurlijk. Madonna was dat en Give

0: Oh, ze maakt me gek. Ja, ze maakt me gek.
1: Tegenwoordig aan het rentenieren van de verkoop van K3 aan Studio 100 daar in het verre Zuid-Afrika. Niels William was dat een zie ze doen klassieker in onze eigen moedertaal. En deze meid hier, Sade met The Sweetest Taboo, mag Club De Wit afsluiten op deze dinsdag. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Vanaf komende donderdag geldt een oppompverbod in het Blankaardbekken rond Diksmuiden en in het Rivierbeekbekken bij Oostkamp. Boeren die mogen geen water meer oppompen uit onbevaarbare waterlopen omdat de waterpeilen te laag staan. De situatie wordt wekelijks opgevolgd. In Beernem beginnen de werken om het gevaarlijke kruispunt aan het station veiliger te maken. Er komen afgescheiden fietspaden, oversteekplaatsen en verkeerslichten die fietsers en auto's gescheiden houden. Textielbedrijf Siyun Industries heeft in Ardooien een nieuw Experience Center geopend in aanwezigheid van premier Bart De Wever. In de 3000 vierkante meter grote belevingsruimte ontdekken bezoekers alle producten en merken van het bedrijf. In Torhout is een fietser om het leven gekomen na een aanrijding met een trein. De slagbomen die waren gesloten en de lichten die stonden op rood, zegt Infrabel. Het treinverkeer tussen Brugge en Lichtervelde lag gisteren een tijd stil, maar is dus later opnieuw opgestart. De School voor Verpleegkunde, IC Dien, die start volgend jaar met de bouw van een nieuwe campus aan de Brugse Steenweg in Roeselare, vlakbij het AZ Delta en het Welzijnshuis. Het gebouw krijgt 5 verdiepingen en moet klaar zijn in 2028. Kunstenaar Ruben Mardulier uit Oostende die heeft zijn bijzondere tocht afgerond. Hij stapte 270 kilometer van de kust naar het signaal van Botrange met een emmer zeewater die hij boven in de Hoge Venen symbolisch uitgoot om aandacht te vragen voor de stijgende zeespiegel.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag blijft het wisselvallig met geregeld felle buien en een stevige zuidwestenwind. De temperatuur die schommelt rond 15 graden. Vanavond en vannacht blijft het wisselend tot zwaar bewolkt en er kan nog een enkele bui vallen en het koelt af naar zo'n 10 graden. Morgen woensdag wordt opnieuw een regenachtige dag met een maxima rond 15 graden. Vanaf donderdag volgt een duidelijke weersverbetering. Het wordt dan droger en veel warmer met donderdag 21 graden en vrijdag en zaterdag 24 graden of zelfs meer.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Melinda FM, 2-3, Stef Tielemans.

0: klassieker die nog altijd dicht bij het hart zit. En misschien ook dicht bij iemand anders. The Cure was dat, en Close to Me. Goedemiddag iedereen, het is 2 uur geworden op deze dinsdagmiddag. Je luistert alweer Melinda FM. Ik neem je mee op sleeptouw, op muzikale sleeptouw, richting 3 uur. Mag ik u van harte welkom heten?
1: 2-3, dit is Matinee.

0: Het is een ethisch klassieker van deze Nederlandse groep Spargo en Hip Hap Hap. Het Pinksterweekend komt er alweer aan en dat wordt voor Melinda FM weer één groot feest, want we trekken dit weekend naar Slussen Kermesse in Middelkerke. 3 dagen lang maken we live radio van aan de kust met de beste muziek, sfeerreportages en heel wat gezelligheid van op Slussen Kermesse. Kan komen genieten van deze unieke Pinkstersfeer, de zeelucht opsnuiven en natuurlijk heel veel ambiance, want ze starten al donderdag met de activiteiten daar op Slussen Kermesse. Wij staan er op zaterdag, zondag en maandag. Kom eens langs. En of je langskomt of meeluistert, het worden weer 3 dagen live radio om niet te missen.
1: Dit is Matinee met Stef Tielemans.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Heet van Rafaela Cara en zij werkte trouwens mee aan de remake van haar hitsingle uit de 70s, Pedro Pedro. Ze maakten het samen met Agatino Romero en Yakzomi. Richting 2:30 op deze dinsdagmiddag, je luistert Melinda FM. En u weet wat dat betekende, want elke werkdag dan draaien we een one-hit wonder. Vandaag heb ik ook alweer eentje uit de 70s. Maar nu gaan we eerst wat dagdromen met deze wondermooie plaat van Gorky, dit is Mia.

0: Eigenlijk word je daar nog altijd een beetje stil van en krijg je kippenvel. Gorky was dat met Mia.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1976. Dan scoorde Elvin Bishop een hit met Fooled Around and Fell in Love. De zang die werd gedaan door de zanger Mickey Thomas. Het nummer werd een top 3 hit in de Verenigde Staten en ook in België en Nederland haalde het de top 10. En die Bishop die speelde eerder met Blues Legends. Hij werkte samen met artiesten als B.B. King. Zijn band stond bekend om de live optredens. En Mickey Thomas die werd later zanger van Jefferson Starship. Het nummer Fooled Around and Fell in Love, dat werd gebruikt in verschillende films, maar bleef zijn enige hit.
1: Een one-hit wonder.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.

de zomer komt dichterbij en dan krijg je zomer en muzikale kriebels. Summer was dat en 12 to 12. In 1975 scoorde Maxim Nightingale met Right Back Where We Started From en daarna werden er heel veel covers uitgebracht. Dit is er eentje uit de 80's, uitgevoerd door Sinita.

0: Espresso macchiato.
1: Dat was Tommy Cash en Espresso macchiato. Zometeen om 3 uur Luc de Lee. Om 4 uur kan je luisteren naar Jan Snel met de Spits. Om 5 uur is er de Turbulentieshow met Jacques van Belgem. En om 6 uur krijg je nog eens het overzicht van het regionieuws van vandaag. En dat samen met Dirk Smeets in Zicht op West. En daarnaast natuurlijk vanavond om 8 uur de 80s at 8. En om 9 uur de 90s at 9. Reden genoeg om te blijven luisteren naar Melinda FM. Ik ben er morgen graag terug. Doen we het opnieuw tussen 2 en 3. Nog een fijne dinsdag iedereen.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

zijn er vandaag weer stevig ingevlogen met Kelly Clarkson en Since You've Been Gone. Dankjewel Stef, wij gaan het hier allemaal van jou overnemen tussen 3 en 4. Dit is de Rotonde op dinsdag.

Even een reisje gemaakt naar Cambodja samen met Kim Wilde. En over reisjes gesproken. Nu de vakanties eraan komen, zou onze luchthaven een aangename plek moeten zijn voor toeristen. Maar niks is minder waar. De luchthaven van Zaventem ziet eruit als een verwaarloosd gebouw. Lange wachtrijen, weinig personeel voor grenscontroles en zo kun je maar blijven opsommen. Het lijkt wel een spelletje te worden tussen de politiek en de luchthaven zelf. Maar wat zou moeten fungeren als een visitekaartje voor ons land, lijkt nu wel een echte nachtmerrie. Dit is Arend Blommaert.

Gevarieerde muziek, die krijgt u altijd bij Melinda FM. Dus ook de Red Hot Chili Peppers en Danny California. Op zaterdag 30 en zondag 31 mei keert het Romeins weekend terug naar Oudenburg in het Abtspark aan de Marktstraat. Twee dagen lang wordt de stad omgetoverd tot een levend Romeins kamp waar reenactors uit heel Europa het leven van de laat-Romeinse soldaat tot leven brengen. Het thema dit jaar is Ludi Romani met extra aandacht voor Romeinse spelen en speelgoed en de bezoekers kunnen zich verwachten aan boeiende demonstraties, interactieve activiteiten en een unieke duik in de oudheid. De toegang is volledig gratis en het evenement is geschikt voor alle leeftijden. Voor wie zich verder wil verdiepen, er zijn ook betalende

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Het is inderdaad heel moeilijk om te kunnen blijven stilzitten op dergelijke muziek van de Nolan Sisters en I'm in the mood for dancing. Goed nieuws voor wie in Brugge een boottochtje wil maken. Momenteel staan regelmatig lange rijen om een ticket te kunnen bemachtigen, maar de gemeenteraad heeft het licht op groen gezet om dit euvel te verwerken. De 5 rederijen die boottochten aanbieden, moeten ervoor zorgen dat toeristen hun ticket online kunnen boeken. Zo hopen ze in volle seizoen wachtrijden aan de ouderwetse verkoopshuisjes te kunnen vermijden. Een goede zaak voor alle partijen.

Boom erbij en dansen. Dit zijn de woorden van onze Belgische formatie Clouseau. Op zondag 24 mei is het weer tijd voor ronkende motoren, blinkend kroon en echte Harley-sfeer in Middelkerken. Dan vindt op het Marktplein de 5e editie plaats van het Harley-treffen Middelkerken in samenwerking met Sluze Kermissen. Vanaf 9:30 zijn alle Harley-eigenaars en geïnteresseerde bezoekers van harte welkom. Harley-owners kunnen zich ter plaatse inschrijven voor €12 per persoon. Inbegrepen zijn de ontbijtkoek met koffie, een prachtige rondrit van ongeveer 120 kilometer en een tussenstop met consumptie. Voor meer info kunt u terecht via de Facebookpagina van Harley Middelkerken.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
3: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
4: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
5: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Daar zit iedereen toch wel op te wachten op een happy ending. Dit was muziek van Joe Jackson en Elaine Caswell. De brouwerij AB InBev zal vanaf half mei een variant van Jupiler op de markt brengen, namelijk Jupiler Apple. Het product zou enkel gebrouwen zijn voor de Belgische markt en uitgegeven worden in limited edition. Deze Belgische primeur zou vanaf 15 mei in de supermarkten verkrijgbaar zijn. Daarmee mikt AB InBev vooral op de jongere generatie die toch wel een zwak heeft voor aromatische bieren.

Nog vlug eentje tussen gemoffeld van de jaren 70, 1973 met Left Side en Like a Locomotion. En zo draait Melinda FM ook a Locomotion van DJ's na elkaar. En nu is het tijd voor onze collega Jan Snel met zijn spits. Wij gaan er vandaag uit met Céline Dion en A New Day Has Come. Graag tot morgen voor een nieuwe rotonde op woensdag. Tot dan!

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Bijna 200 Oostendenaars die hebben meegedacht over de toekomst van de wijk Oosteroever. Ze gaven ideeën om de wijk levendiger te maken en beter te verbinden met de vuurtorenwijk. Tegelijk vragen inwoners zich af of hun input ook echt zal meetellen. Sinds de invoering van de fietszone in de Brugse binnenstad zijn 38 overtredingen vastgesteld, vooral in de Smedenstraat. Burgemeester De Vouw die zegt dat controles niet evident zijn, terwijl gemeenteraadsvoorzitter Lambrecht meer sensibilisering vraagt. In Spieren-Helkijn is in de Doornikseweg een auto tegen een boom gereden. De brandweer die moest twee inzittenden bevrijden en ze zijn naar het AZ Groeningen in Kortrijk gebracht. Textielbedrijf Siyun Industries heeft in Ardooien een nieuw Experience Center geopend in aanwezigheid van premier Bart De Wever. In de 3000 vierkante meter grote belevingsruimte ontdekken bezoekers alle producten en merken van het bedrijf. Vanaf komende donderdag geldt een oppompverbod in het Blankaardbekken rond Diksmuiden en in het Rivierbeekbekken bij Oostkamp. Boeren die mogen geen water meer oppompen uit onbevaarbare waterlopen omdat de waterpeilen te laag staan. De situatie wordt wekelijks opgevolgd. In Torhout is een fietser om het leven gekomen na een aanrijding met een trein. De slagbomen die waren gesloten en de lichten die stonden op rood, zegt Infrabel. Het treinverkeer tussen Brugge en Lichtervelde lag gisteren een tijd stil, maar is dus later opnieuw opgestart.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag blijft het wisselvallig met geregeld felle buien en een stevige zuidwestenwind. De temperatuur die schommelt rond 15 graden. Vanavond en vannacht blijft het wisselend tot zwaar bewolkt en er kan nog een enkele bui vallen en het koelt af naar zo'n 10 graden. Morgen woensdag wordt opnieuw een regenachtige dag met een maxima rond 15 graden. Vanaf donderdag volgt een duidelijke weersverbetering. Het wordt dan droger en veel warmer met donderdag 21 graden en vrijdag en zaterdag 24 graden of zelfs meer.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Melinda FM 45 Jan Snel.

Met dit eerste nummer van vandaag gingen we terug naar 1979. Fisher Z met The Worker. Ik heb trouwens goed nieuws voor The Worker. Oké, deze week is het nog een lange week. Maar het is ook een lang weekend. Sing

You too, Pride, in the name of love. Straks zoeken we ook een goed nieuwsbericht. Ik heb goed nieuws vandaag te melden. We gaan ook eens kijken wat het weer ons brengt voor vandaag. Ik vrees ervoor, maar de komende dagen wordt het wel mooi.

hebben. Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.

Een ode aan een zekere Julie. Wat heeft die daar allemaal moeten voor doen? Shaking Stevens was dat. Ik heb eens even het weerbericht erbij genomen. Nee, vandaag geen goed weer. 15 graden, dat is te fris. Het is grijs, af en toe wat regen, maar vanaf morgen wordt het beter. 17 graden, af en toe wat zon. Donderdag 19 graden, vrijdag 24 als ook zaterdag. Zondag mooi 22 graden, maandag mooi 22 graden. Dinsdag ietsjes frisser, maar de zon zou blijven schijnen. En we krijgen nog zo'n 19 graden. Als dat geen goed nieuws is, dan weet ik het ook niet meer. Ian Jury samen met zijn Blockheads.

Ik raad die twee meisjes aan om toch nog even te wachten alvorens het strand te betreden. Nog iets te fris, weet u wel. Ik heb goed nieuws gezocht en gevonden. Heeft u een slapende rekening? Had u een bomma of een bompa die lang geleden voor jou een spaarboekje geopend heeft en u bent dat helemaal uit het oog verloren wel? Dan kan u dat geld recupereren en ik zou niet te lang wachten, want de overheid wil bijna 500 miljard uit die slapende rekeningen halen. Wil u dat even checken? Dat kan MyMinFin. U klikt daar even verder en ziet of u nog een tegoed heeft. Trouwens, je moet wel wat geduld hebben, want al heel de dag ligt de website.

Vriend van Melinda, zeg maar. Stash, what I've become. Trouwens, nog even over die slapende rekening. U heeft nog wel even tijd om dat te checken. 6 maanden naar het schijnt, maar ik zou het toch maar haasten. Voor je het weet, is de overheid met je centen weg. Allee, Roche voisine, Helene.

0: IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Mr. Elton John, I don't wanna go on with you like that. Ik heb nog een volgend berichtje voor u. Slussen, kermessen, dat is er vanaf donderdag 21 mei. Donderdag aanstaande tot maandag 25 mei. Het wordt mooi weer. Als je niet weet wat doen, kom zeker even langs. Er is van alles te beleven op het Marktplein in Middelkerken. Er is een feesttent, kermisattracties, food, live radio van Melinda FM. Wij zullen er ook zijn op maandag. Tussen 4 en 6.
1: Wat een geluk.

Calvin Harris, Smoke the Pain Away. Toch maar een beetje mee opletten met die gevaarlijke producten, zeg maar. Ga je op reis, heb je al een reis geboekt, dan zou het wel eens kunnen dat jouw reisje wat duurder wordt. Want vanaf oktober wordt het spannend. De kerosine is meer dan dubbel zo duur. En dat zou wel eens kunnen doorgerekend worden in een vliegticket. Ook als u er al eentje geboekt en betaald heeft, zou het kunnen dat er nog een toeslag bij komt. Wil je dan weer zeer goedkoop op reis gaan? Dat kan ook. Je kan op cruise gaan bijvoorbeeld.

Origineel is het de nummer van Patti Smith. Deze The Night Belongs to Lovers van Henry PFR. Meteen het einde van deze dinsdagse aflevering van het programma. Ik wens je veel plezier toe met de collega's. Morgen zijn we er weer vanaf een uur of vier.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Er zijn te weinig speekseltesten om drugs op te sporen. De firma die een deel van die test produceert is ermee gestopt en de overheidsdienst Justitie heeft nog geen andere firma aangeduid. Daardoor kan de politie in sommige zones al niet meer controleren. Onder meer de commissaris van Geel Laagdal Meerhout, Erik Senes, kan ze niet meer bestellen.
2: Er wordt een speeksel staal genomen en dan wordt met de collector bepaald wat het resultaat daarvan is. We missen ze allemaal, dus we moeten alles bijbestellen. Het is extra problematisch omdat de zomerfestivals eraan komen en we dus eigenlijk een verhoogde behoefte hebben aan die testen. Dan zullen wij moeten terugplooien op de oude werkwijzen, bijvoorbeeld het vorderen van een arts en dan een bloedproef. Maar dat is heel complex, heel omslachtig.
1: Onlangs werd wel al een noodbestelling van 1775 testen geleverd, maar dat is dus niet genoeg. De reacties op het nieuws rond Margriet Hermans blijven maar binnenkomen, onder hen ook veel BV's. Margriet Hermans heeft een zeldzame, agressieve kanker en zou niet meer kunnen genezen. Ook Luc Appermond wenst daar veel sterkte toe.
3: Ik ben eigenlijk van één kant heel blij dat al die steunbetuigingen die massaal toekomen, dat Margriet dat nog kan horen, zien en meemaken. En wie weet, hè, er is hoop. Ik hoop dat die therapie aanslaat met haar en dat ze daar heel veel steun en kracht uitput. Dat is mijn wens.
1: Hermans stopt ook meteen met optreden. Ze is 72 jaar. Haar dochter Céline blijft wel zingen op uitdrukkelijke vraag van Margriet Hermans. In Turnhout, in de provincie Antwerpen, heeft een jongen van 14 huisarrest gekregen voor mogelijk homofoob geweld. Dat heeft de jeugdrechter beslist. Het slachtoffer, ook een jongen van 14, kreeg rake klappen en moest op zijn knieën zijn excuses aanbieden bij de dader. Dat werd ook allemaal gefilmd. Of het effectief om homofoob geweld gaat, wordt verder onderzocht. En het alternatief voor de centenindex van vakbonden en werkgevers zou elk jaar zo'n 130 miljoen extra opleveren. Dat heeft de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven oprekend. Het alternatief werd eerder al voorgesteld, maar nu wordt het dus ook onderbouwd met cijfers. Toch zal het niet veel veranderen, zegt politiek journalist Karel Latree.
4: Ook al zijn er nu nieuwe berekeningen, premier De Wever zal niet toegeven en zal met zijn regering de centenindex stemmen later deze week. Hij moet garant staan voor akkoorden binnen zijn regering en over de centenindex was er een akkoord. Dus tenzij alle partijen vinden dat er iets nieuws moet komen, dan kan hij er opnieuw over spreken, maar dat zal niet gebeuren voor donderdag.
1: Dan wordt er normaal gezien over de centenindex gestemd in de Kamer. Bewolkt met soms pittige buien bij 15 graden. Ook morgen nog buien en 18 graden. Donderdag zon en wolken. Het blijft wel droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.
5: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM.

0: Een van die betere zomerhits uit 1991, Army of Lovers and Crucified. En wij alvast aftellen naar morgen, want vanaf morgen zouden de temperaturen gaan stijgen.
1: De Turbulentieshow met Jacques van Bellegem. Time is

Stel je het maar even voor, een dag zonder turbulentie show. Wat zou je leven dan nog betekenen? Depeche Mode, Enjoy the Silence. Zometeen het verhaal van Harry Lee Duff, maar eerst sneller op de radio.

0: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Elektro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Het beste om eens iets weer terug aan elkander te zetten is misschien wel Tick 7. I Was Fixed With A Broken Heart. Dat was Damiano David in die turbulente show. Voor deze terug naar 1984 met de Strangles.

Ondertussen precies 5:30 geworden op dinsdagmiddag bij Melinda FM. Alle stoelen en tafels aan de kanten, want we gaan dansen op deze geluiden van Bonnie St. Clair.

0: We zijn echt zo populair in Vlaanderen. Spring en te min voor Anja.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten. Uw veiligheidsriem om te doen. Want de hits knallen uit de radio.

0: Dek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Dit is nog even muziek waarvan je zegt van ach, was het maar weekend. Brand Ferry met Let's Stick Together. Nu alvast op naar de top van het uur op dinsdagmiddag bij Melinda FM.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil dat ziekenfondsen snoeien in de voordelen die ze nog geven aan hun leden. Dat staat in zijn grote hervormingsplan. Enkel wanneer iets echt geneeskundig is bewezen, mag het ziekenfonds het terugbetalen. Je hoort de minister.
2: We staan voor zo'n grote uitdaging in de gezondheidszorg dat we heel goed moeten nadenken over onze prioriteiten. Als je in de algemene gezondheidszorg van ons land zegt... Wij betalen bijvoorbeeld homeopathie niet terug, omdat er is geen enkel bewijs dat dat eigenlijk echt geneest. Als je dat beslist, dan moet je ook als ziekenfonds je geld daar niet in steken.
1: Onder meer homeopathie en acupunctuur zouden dus niet meer worden terugbetaald. Er zijn te weinig speekseltesten om drugs op te sporen. Verschillende politiezones trekken daarom aan de alarmbel. Onder meer de commissaris van Geel Laakdal Meerhout, Erik Senes, kan ze niet meer bestellen.
3: Er wordt een speekselstaal genomen en dan wordt met de collector bepaald wat het resultaat daarvan is. We missen ze allemaal, dus we moeten alles bijbestellen. Het is extra problematisch omdat de zomerfestivals eraan komen en we dus eigenlijk een verhoogde behoefte hebben aan die testen. Dan zullen wij moeten terugplooien op de oude werkwijzen, bijvoorbeeld het vorderen van een arts en dan een bloedproef. Maar dat is heel complex, heel omslachtig.
1: Onlangs werd wel al een noodbestelling van 1775 testen geleverd. Maar dat is dus niet genoeg voor alle politiezones. Heel wat BV's wensen Margriet Hermans veel steun toe. Ze liet vandaag weten dat ze een zeldzame, agressieve kanker heeft en niet meer kan genezen. Ook Luc Appermond wenst haar veel sterkte toe.
4: Ik ben eigenlijk van één kant heel blij... dat al die steunbetuigingen die massaal toekomen, dat Margriet dat nog kan horen, zien en meemaken. En wie weet, hè, er is hoop. Ik hoop dat die therapie aanslaat met haar en dat ze daar heel veel steun en kracht uitput. Dat is mijn wens.
1: Herman stopt ook meteen met optreden. Ze is 72 jaar. Haar dochter, Céline, blijft wel zingen op uitdrukkelijke vraag van Margriet. En de Italiaan Filippo Ganna heeft overtuigend de tijdrit in de Ronde van Italië gewonnen. Hij had bijna 2 minuten voorsprong op de nummer 2, Tijmen Arendsman. In het klassement blijft de Portugees Afonso Eulalio aan de leiding. En in het tennis geeft de Spanjaard Carlos Alcaraz forfait voor het grasseizoen. Hij zal dus niet meedoen aan Wimbledon. Dat heeft hij zelf laten weten via sociale media. Alcaraz heeft nog te veel last van een polsblessure. Daardoor moest hij ook al passen voor Roland Garros. Vanavond en vannacht trekken er intense buien over ons land, minimaal rond 12 graden. Morgen af en toe buien, na de middag droger en tot 19 graden. Donderdag bewolkt, maar droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag veel zon en dan kan het ook tot 26 graden worden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Van maandag tot donderdag tussen 18 en 19 uur. Zicht op West. Een blik op wat er leeft in onze regio. Met

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: laat uw vastgoed schitteren. Imoyo, uw vastgoed is onze missie. Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur, alleen maar hits uit de 80's. Welkom bij

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90s. Welkom bij 90s.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: De bestuurder van 17 die vrijdag crashte in Brasschaat is nog altijd niet verhoord door de politie. Het komt omdat hij nog altijd in het ziekenhuis ligt. Het blijft ook onduidelijk of hij onder invloed was. Journaliste Nathalie Dijk kon de advocaat van de bestuurder, John Maas, er kort over spreken.
2: Hoe is hij er eigenlijk aan toe?
3: Het enige dat ik daarover kan zeggen is dat hij momenteel nog op intensieve zorgen ligt en zeker nog minstens 1 operatie zal moeten ondergaan.
2: Heeft men al enig zicht op wat daar nu eigenlijk gebeurd is?
3: Nee, en die reconstructie laten wij ook over aan de politie en aan het parket. En van zodra men ons nodig heeft, zullen we daar zeker het nodige voor doen.
1: De politie vraagt nu de beelden op van alle bewakingscamera's in de buurt. Bij de crash kwam een jongen van 16 om het leven. Naast de bestuurder raakten ook nog 3 anderen gewond. Meer mensen werken als zelfstandigen. In een jaar tijd zijn er meer dan 28.000 Belgen bijgekomen. Goed voor bijna 821.000 zelfstandigen. Hun statuut wordt al maar aantrekkelijker, zegt minister van Zelfstandigen Eleonore Simonet.
4: Deze groei is het resultaat van jarenlange beleid ter ondersteuning van zelfstandigen, zoals een beslissing een paar weken geleden over de moederschapsverlof, tot de mogelijkheid om 15 weken te nemen voor een zelfstandige moeders, zoals een werknemsters. Dus de cijfers zijn goed en zij onderstrepen het belang van zelfstandigen.
1: Ook het aantal zelfstandigen in bijberoep blijft trouwens stijgen. De NAVO wil mogelijk schepen door de blokkade van de straat van Hormuz loodsen als de zeestraat tegen begin juli nog niet opnieuw open is. Dat meldt het persagentschap Bloomberg op basis van bronnen binnen de NAVO. Tot nog toe wilde de NAVO enkel betrokken worden als het conflict tussen Iran en de VS afgelopen was. Daar komt nu dus mogelijk verandering in. Normaal passeert een vijfde van de wereldwijde olie- en gastoevoer door de straat van Hormuz. Vannacht stevige buien, minimaal rond 12 graden. Morgen begint regenachtig, na de middag droger bij 19 graden. Donderdag droog, maar bewolkt en rond 23 graden. Vanaf vrijdag zomers veel zon en tot 26 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM.